0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Mediodia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Town. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special onder maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Welkom bij de Concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals u gewend bent rond dit tijdstip, samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen de show met een nummer van de twee bejubelde Blue Note albums van Don Grolnick. Met een akoestische septetbezetting spelen ze The Cost of Living. Het album heet Night Town. Miles Davis wilde heel graag Ahmad Jamal hebben als zijn volgende pianist. Dat lukte niet, maar Miles zocht wel naar dezelfde lichtvoetigheid als Jamal. Uiteindelijk werd het Bill Evans. En dat is dan weer heel wat anders. Dit nummer is een soort van evergreen in de jazzwereld geworden. De titel Poinciana.

Tijd voor de onregelmatig terugkerende rubriek Jazz Cameo in een popsong. Deze keer Paul Simon, die heel graag met andere muzikanten en zeer zeker ook jazzmuzikanten samenwerkt. Van een iets minder bekend album Hearts and Bones, de song Allergies met El Di Meola, vingervlug op de gitaar. Dit levert een mooie overstap naar een akoestische gitaarexplosie op het legendarische album Friday Night in San Francisco. Met diezelfde El Di Meola in samenwerking met John McLaughlin en Paco de Lucia. Dit nummer is het pièce de résistance van de drie heren. John McLaughlin kreeg van zijn Indiase goeroe een nieuwe naam, namelijk Mahavishnu. In de band onder die naam speelde een hele jonge drummer mee, met ook een naam van dezelfde goeroe, namelijk Narada Michael Walden. Hij werd vooral bekend als producer van talloze disco, funk en soul acts. Op zijn eigen album verstopte hij minimaal één jazz-rock track. The Dance of Life is hiervan een voorbeeld.

Gary Burton en Chick Corea hebben hun hele leven een diepgaande muzikale relatie gehad. Een mooi voorbeeld hiervan is Crystal Silence. Tot slot nog een album van het label Blue Note. Hank Mobley met de titeltrack van No Room for Squares. In het kader van de iets minder zinvolle feitjes, de blues- en popmuzikant John Mayer was dermate geïnspireerd door het album dat hij een van zijn eerste eigen LP's Room for Squares noemde.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag familiefeest. De jazzmuzikanten speelden in de jaren 60 voor hun dagelijkse boterham en artistieke voldoening wat graag mee op de platen van hun collega's en vrienden. We beginnen met The Cooker van George Benson.

Dat was George Benson met het spectaculaire The Cooker van het album Cookbook uit 1965. Benson, de latere smooth jazz ster, begon zijn loopbaan in de soul jazz. U hoorde op The Cooker ook Ronnie Cooper op baritonsaxofoon, Albert Winston bas, Jimmy Lovelace drums en Lonnie Smith op Hammondorgel. Gaan we verder met laatstgenoemde Lonnie Smith. Smith, inmiddels een van de levende legendes van de organ jazz, kwam in de jaren 60 op als funky organist. We draaien Slouching van het album Think uit 1968. Lee Morgan, trompet, Melvin Sparks, gitaar, Marion Booker, drums en David Fathead Newman, tenorsaxofoon. Daarna David Fathead Newman met But It's All Right. Het staat op het album Double Barreled Soul uit 1966. Co-leider op het album is organist Brother Jack McDuff. Met McDuff sluiten we dit blok af. Je hoort Around the Corner van de plaat Walk On By uit 1966. Met Pat Martino gitaar, John Dukes drums en Red Holloway tenorsaxofoon.

Dat was Lonnie Smith met Slouchin', David Fathead Newman en Brother McDuff met But It's Alright en Brother Jack McDuff met Around the Corner. Op Around the Corner hoorde u Red Holloway, de tenorsaxofoon. Holloway had roots in rhythm and blues, maar speelde ook met Sonny Rollins, Lester Young en Billie Holiday. Hij was van 1963 tot 1965 saxofonist in de groep van Jack McDuff. Van die groep maakten ook de eerder genoemde George Benson en Joe Dukes deel uit. Je hoort van Red Holloway, Monkey Show Can Talk uit 1963. Paul Serrano op trompet, Eric Gale gitaar, Leonard Gaskin bas, Herbie Lovell drums en Big John Patton hammondorgel. Big John Patton's platen op het befaamde Blue Note label behoren tot de beste dat de organ jazz in de jaren 60 heeft voortgebracht. Patton's spel is swingend en consistent. De groepen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het repertoire is bluesy en origineel. De productie is weergeloos. Typisch Blue Note dus. Op de tenorsaxofoon hoort u Fred Jackson en Harold Vick. Op drums Ben Dixon, gitaar Grant Green. We sluiten dit blok af met Grant Green. Green was net als Patton een lieveling van de Blue Note labelbazen Alfred Lion en Francis Wolff. Green, de met blues doordrinkte moderne jazzgitarist, wisselde de platen in het hardbop-genre af met soul jazz. Wij draaien I Want to Hold Your Hand, Green's bijna onherkenbare vertolking van de hit van The Beatles. Met Hank Mobley, tenorsaxofoon, Elvin Jones, drums, Larry Young, hammondorgel.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John. En Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz. Hij was gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 56. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Dills. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Dues. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circus tent op de voorkant. Dit komt uit 1979. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist, pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.

0: van het album Solo was dit de track.
1: Salvador.
0: We gaan door met de volgende track uit een plaat die weer uit zijn beginoeuvre komt. Uit 1972 heeft hij de plaat uitgebracht Agua e Vinho. En daar heeft hij wederom het stuk Prum Samba opgenomen. Wat ik ook al in de vorige uitzending liet horen van zijn eerste plaat. Hij heeft trouwens vaak zijn composities op meerdere albums opgenomen. Dus is van één compositie zijn er al een stuk of 4, 5 uitvoeringen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die deal met ECM in Europa. Dat hij daar weer met andere mensen weer dezelfde stukken ging uitvoeren. Dus Prum Samba wordt nu gezongen alleen door hem. En later komt de band erbij op een hele melancholische manier. En daarna gaan we door naar het stuk Tango.

0: Ja, dit was van het album Agua e Vinho, Prum Samba en Tango. Nou, Braziliaanse kan ik het niet uitspreken.
1: Nou, nog een Braziliaanse culturele uitingsvorm is maracatu. Dat is ook een titel die vaker in verschillende versies voorkomt van Egberto Gismonti. Het is leuk om twee verschillende versies te gaan draaien om te kijken hoe hij die variaties oplost. Eén waar we mee beginnen is maracatu van het album Works, ICM 1984. Maracatu is een soort dans en een soort ritueel dat eigenlijk uit de Afrikaanse slavernij komt. En tot op de dag van vandaag nog wordt gedanst en muziek vooral ook wordt gespeeld in Brazilië. Na de maracatu van Works uit 1984 draaien we een kortere versie. Die heet Maracatu Sapo Queimada e Grillo van het album uit 1978 No Capiera.

0: Je hoorde twee versies achter elkaar van het stuk Maracatu. Eerste was van het album Works 1984. En het tweede stuk, wat korter duurde, dat heette Maracatu Sapo Quemada e Grillo. Van het album No Caipira uit 1978.
1: Ja, we gaan weer iets terug in de tijd naar 1973. Ik ben toch aardig chronologisch bezig, zie ik. De vorige track die ik draaide was vanuit 72. We gaan nu één album verder. Het album heet Avore, of het is ook wederom bekend als gewoon een titelloos album. Het stuk heet Memoria e Fado.

0: Ja, dit was Bodas de Prata van het album Academia de Danzas. En dat is wel eigenlijk het bekendste album zo uit begin jaren 70 van Egberto Gismonti.
1: En vergeef onze wat kromme uitspraak. Het is voor ons heel moeilijk om dat goed uit te spreken. Dus voor de Portugezen onder ons, excuse. We gaan door met een track misschien van mijn lievelingsplaat van Egberto Gismonti. Hij heeft zoveel mooie platen gemaakt, maar dit is toch wel een plaat die mij heel erg na aan het hart is. En die heet Infancia. Vorige week openen we daarmee. En dit is een track en die heeft ook zo'n heerlijke lange titel. Ik zal eerst zeggen, hij heeft hem in 1990 opgenomen met drie andere muzikanten. Te weten Nando Carnera op gitaar en keyboards, Zeca Assumpção op bas en de cellist Jaquinho Morelambau. Deze track die heet Recife e o amor que move o sol e outros estrelas. Egberto Gismonti.

0: Je luistert naar Recife, Oe, O Amor, Que Move, O Sol e Altrus Estrelas. Egberto Gismonti Group. En dat was van het album Infancia.
1: Ja, we sluiten af straks met het stuk Loro van zijn plaat Sanfona. Maar alvorens wil ik jullie mededelen dat dit het einde is van deze tweeluik over het repertoire en de albums van Egberto Gismonti. Een soort genie uit Brazilië, die toch wel vele genieën heeft voorgebracht. Maar dit is toch wel de meest veelzijdige. Ik hoop dat jullie een kleine indruk hebben gekregen van wat deze man allemaal de afgelopen 30 jaar zo ongeveer geproduceerd heeft op muziekgebied. Jullie kunnen dat zelf ook natuurlijk gaan checken op YouTube. En, want er staat heel veel muziek van hem daar. Ook allemaal te gekke live dingen. Dit was weer een Jazz Not Jazz uitzending in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Op www.jazznotjazzradio.nl kunt u ook allemaal extra info krijgen. Zoals oude uitzendingen en de jazzagenda. Ook heel interessant. Je kan altijd nog ideeën, wensen of vragen mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Ook weer op de dinsdag van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je nog zelf andere afleveringen en beluisteren en ook andere uitzendingen van de concertzender. De presentatie was in handen van Wiebout Burkens en Ruben van Roon. En dit is de laatste track, Loro.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaarman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Dat was Lou Donaldson met Grits and Gravy, Marianne en Smooth Groove. In dit blok eerst de slow blues Here 'Tis uit 1961. Op gitaar Grant Green, Hammond orgel, Babyface Willett, drums Dave Bailey. Lou Donaldson stuitte op Grant Green in St. Louis in 1960, was onder de indruk en introduceerde de gitarist bij Alfred Lion van Blue Note in New York. Organist Babyface Willett arriveerde gelijktijdig in de Big Apple. De groep leverde het met blues doordrenkte album Here 'Tis af. Van dit album nu ook Donaldson's versie van Charlie Parker's Cool Blues.

0: Ja, dit was Eef van Breen en de Eef van Breen groep.
1: Prachtig was dit.
0: Ja, heel bijzonder. Het is een bekende componist. Hij heeft op deze plaat staan een aantal stukken die hij ook al eerder heeft gecomponeerd in opdracht voor toneelgroepen in Nederland en dansvoorstellingen. En een documentaire waar hij ook de muziek voor gemaakt heeft. Dus met wat nieuw werk is dit, zeg maar, dit album tot stand gekomen.
1: Want is dit een album of is dit een theatraal project? Want het klinkt bijna inderdaad als een productie.
0: Nou, het zijn een aantal theatrale en productieprojecten bij elkaar verzameld. Gewoon, ik denk het oeuvre wat hij de laatste jaar, twee jaar geschreven heeft. Ja. Dat is op een cd uitgekomen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook heel klassiek gedacht, zeg maar. Dat is natuurlijk in de klassieke muziek vrij normaal, dat je gewoon je composities op een gegeven moment samenstelt.
1: Heel mooi. Wordt er toch veel mooie muziek gemaakt in Nederland?
0: Ja, zeker. Zeker. Dat zijn goede bolwerken. Zo hebben we ook een bolwerk, volgens mij, wat in Utrecht zit. Dat heet Kaitopia.
1: Kaitopia bedoel je. Ja, Kaitopia, dat is een goede link dat je die even aansnijdt naar de volgende band, Kapok. Dat heeft in zoverre met Kaitopia te maken. Dat Kaitopia, dat hoort bij Kiteman. Kiteman Orchestra is een nieuwe cd. Die gaan we nog zeker draaien, maar niet in dit uur. Maar Kiteman, die heeft met het geld wat hij verdiend heeft van zijn eerste project, heeft hij een groot gebouw gehuurd. Ik ben daar geweest een paar dagen in Utrecht. En dan heeft hij allemaal componisten en studio-eigenaren en creatieve lui bij elkaar gezet. En hij heeft daar zelf ook een analoge studio opgebouwd. En daar werkt hij met allerlei leuke, creatieve, vooral jonge gasten die daar langskomen. Maakt hij heel veel muziek en doet hij hele creatieve projecten. Een van de jongens die daar ook rondloopt is Morris Kliphuis. En dat is een hele bijzondere hornist. Die van oorsprong klassiek geschoold is, maar zo eager was om te gaan improviseren dat hij daar naast zijn klassieke opleiding jazz is gaan studeren. En hij heeft een band opgericht en dat heet Kapok. En dat is bijzonder omdat het een hele rare bezetting heeft. Raar in die zin van hoorn, gitaar en drums. Ze hebben onlangs een album uitgebracht dat opgenomen is dus in Kaitopia. Dat heet Flatlands. En daar wilden we graag twee stukken gaan draaien. De bandsamenstelling of de componisten, dan moet ik even spieken op mijn blaadje, is de gitarist Timon Komen. En de drummer heet Remco Merling. En Morris Kliphuis speelt dus op de hoorn. Kapok en de stukken heet Missing Link en Nautica.

0: Je hoorde de Nederlandse band Kapok rondom hornist Morris Kliphuis. Deze track die is getiteld Missing Link. We komen alweer bijna aan het einde van een uitzending van Jazz Not Jazz. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je altijd mailen naar jazznotjazz@concertcenter.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar de uitzending gemist gaan van de concertcenter.nl of je gaat naar onze eigen site www.jazznotjazzradio.nl. We hebben nog één track en die heeft Ruben in petto. Ruben, wat gaan we doen?
1: Ja, we sluiten af met Reinier Baas. Die heeft in 2011 een nieuw album gemaakt. Die heet More Socially Relevant Jazz Music. De titel spreekt eigenlijk al voor zich. Hij is zeer hoog in de jazz charts binnengekomen van het Blast Jazzism. En van dit album sluiten wij af met Sub Rosa.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de Boogaloo van Lou, de tweede aflevering in een vierdelige serie over altsaxofonist Lou Donaldson. In de eerste aflevering was u getuige van de beginjaren van de soul jazz van Donaldson op het Blue Note label. Vanavond hoort u Lou Donaldson op het label Argo. U hoort in het eerste blok Signifying en C.C. Sophronia. Deze tunes staan op de plaat Signifying uit 1963. Op trompet Tommy Turrentine, Hammondorgel Big John Patton, gitaar Roy Montrell en Ben Dixon drums.

Dat was Lou Donaldson met Signifying en C.C. Sophronia. Donaldson stond bij Argo onder contract van 1963 tot en met 1966. Hij gaat op dezelfde voet verder als tijdens zijn baanbrekende jaren op het Blue Note label. Bij Argo legt de alt-saxofonist nog wat extra nadruk op de riffs en ritmes van de rhythm and blues. In dit blok eerst Possum Head van het gelijknamige album uit 1964. Possum Head was de bijnaam van Donaldson. De possum is een buidelrat die vooral in het zuiden van de Verenigde Staten prominent aanwezig is. Leuk klinkt het niet met een rat vergeleken te worden, maar zo ging dat eenmaal in de jazzwereld, waar men een gedenkwaardig soort humor had. Denk aan Johnny Rabbit Hodges. Dat klinkt overigens al een stuk schattiger. Op trompet hoort u Bill Hartman, orgel Big John Patton, gitaar Ray Crawford en slagwerk Ben Dixon. Daarna hoort u Lil Miss Fine, een slow blues van het album Cole Show uit 1964. Op piano Herman Foster, bas Earl May en drums Bruno Carr. Ten slotte Eggland Oil van het album Rough House Blues uit 1965. Donaldson's big band plaat met arrangementen van Oliver Nelson.

De populaire soul jazz stijl van Donaldson ontstond in 1955. Donaldson was het studiowerk bij Blue Note vanwege gedoe met junkie-collega's behoorlijk beu. Hij besloot te toeren in het circuit van ghetto-clubs. In die twee jaren kwam hij erachter wat de man en vrouw van de straat precies mooi vonden, en zo ontstond zijn aanstekelijke mix van hardbop en rhythm and blues. Zijn groep bestond toen uit trompetist Bill Hartman, gitarist Grant Green, organist Big John Patton en slagwerker Ben Dixon. Met deze kameraden speelde hij ook regelmatig in de jaren 60. Van het album Musty Rusty uit 1965 hoort u Hipty Hop en The Spacewalk. Op Hammond orgel deze keer overigens niet Big John Patton, maar Billy Gardner. We gaan verder met The Thang van het live-album Fried Buzzard uit 1965. Trompet Bill Hartman, orgel Billy Gardner, gitaar Warren Stevens en drums Idris Muhammad. Daarna Herman's Mambo van de plaat Blowing in the Wind uit 1966. Piano Herman Foster, bas Sam Jones, drums Idris Muhammad en conga's Richard Landrum. Ten slotte Greasy Papa. Dat verscheen op At His Best in 1966. Met Greasy Papa verschuift Donaldson zijn aandacht naar de boogaloo en jazz funk. Met zijn succesvolle terugkeer naar Blue Note in 1967 zouden nog vele funky nummers volgen. Die hoort u in aflevering 3 van de Boogaloo van Lou. Nu al dus Greasy Papa. Op trompet wederom Bill Hartman. Orgel wederom Billy Gardner. Gitaar Calvin Newborn. En drums Grady Tate.

0: Lou Donaldson met Hipty Hop, The Spacewalk, The Thing, Herman's Mambo en Greasy Papa. U luisterde naar het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door Fran.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Dit was GSBL, een heel bijzonder bandje uit Oostenrijk. Het is namelijk het bandje van de producers die wij heel veel draaien in Jazz Not Jazz Radio. Dorian Concept, The Clonius, Sid Rim. Die dachten van, nou laten we ook gewoon een akoestisch bandje beginnen. Een soort hedendaagse fusion muziek. Maar wel toch helemaal te gek. Sid Rim, die drumt dan. Ik wist helemaal niet dat dat een drummer was. Maar ik vond dat van die drie ook eigenlijk de meest originele. En dan merk je toch dat dat toch weer de drummer was. Dus, en hij drumt dit ook zeer verdienstelijk. Dus ze hebben niet alleen een eigen label. Ze maken niet te gekke producers track. Maar ze hebben ook nog een eigen bandje.
1: Een geluidband, helemaal te gek. Jazz Not Jazz Radio, vandaag weer een uur met muziek. Meer beat georiënteerd. Vorige week deden we dat meer op de akoestische tour. En vandaag hebben we weer wat nieuwe platen van jazz op de grens. Met hip-hop, soul, funk, singer, songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Vandaag de 59e aflevering. En we hebben de nieuwe Kiteman Orchestra uiteraard binnen. En die gaan we ook draaien. Het is een plaat die bij ons op de redactie wat controversiële meningen gaat oproepen. En misschien moeten we eerst even een track draaien, alvorens jij daar zelf ook een oordeel kan over vormen. Het is het tweede album van Kiteman uit zijn studio en het heet While I Was Away.

0: je hoorde Kiteman Orchestra. Dat is een nieuwe cd en dat heet While I Was Away. Ruben, wat vind je ervan?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik er wel stil van word. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat ik ooit met hem heb samengewerkt voordat hij überhaupt, vlak voordat hij zeg maar zijn eerste plaat maakte.
0: En hem is Colin Benders.
1: Colin Benders. We werden aan elkaar gekoppeld omdat we allebei op de AVO van het Koninklijk Conservatorium gezeten hebben in Den Haag.
0: Kijk.
1: En dat bestond 50 jaar en er moest een cd gemaakt worden van de oude generatie die dan samenwerkte met de jonge generatie. En toen werd ik aan Colin Benders gekoppeld, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan en toen kwam ik in een of ander flatgebouw 10 hoog in een gigantische puinhoop. Raakte ik in contact met hem daar. En het was een hele leuke samenwerking. En in elke kamer op dat appartement lag ook een rapper te slapen. Die woonde daar. Hij had een huis vol met rappers en muzikanten. En die begonnen allemaal spontaan op die track mee te doen.
0: Oh ja.
1: En toen opeens werd dus Kiteman, toen zag ik opeens dat hij Kiteman was. En hij had onwijs kikke verhalen toen al. Van ik wil dit en ik wil dat en ik wil. En als ik dan dit hoor, dan krijg ik wel een soort van kippenvel. Dat hij toch allemaal, wat hij toen allemaal zei, dat allemaal uit is gekomen.
0: Is. Ja, dat is ongelooflijk. Hij heeft de eerste CD gemaakt, de Hermit Session. Nou ja, als je een beetje opgelet hebt, dan weet je natuurlijk hoe groot dat is geworden. Ook in het buitenland hebben ze veel getoerd. En dit is een nieuw project. Hij staat met 18 man orkest, opera, zangers en koor op het podium staan. Ze geloof ik met 60 man. Het ziet er gigantisch imposant uit. En het klinkt ook zo. Hij zei van zichzelf dat hij een beetje een megalomaan was. En zo klinkt het ook wel een beetje. Het is wel heel erg groots en in mijn oren toch een tikje pretentieus.
1: Ja, maar het is ook wel iets wat ik al jaren in mijn hoofd heb zitten, maar
0: dat komt er nu uit. Ja, wat heel stoer is, vind ik, van hem, is dat hij dus tegen alle regels van de popwetten in zijn eigen muziek maakt en gewoon doet wat hij wil doen, wat hij in zijn hoofd heeft.
1: Ja, en heel eerlijk is.
0: En ja, en daarin toch ook wel een soort van vernieuwend is. Ik ben heel benieuwd hoe dit opgepikt wordt, zeg maar, door het publiek, wat maar zijn publiek was van de Hermit
1: Sessions. Ik denk als je dit op Lowlands hoort, met dit, als die met dit
0: met 60 man op het podium.
1: Ja, dat je wel
0: denk dat het
1: een
0: wel
1: kick
0: wat,
1: krijgt.
0: Ja, ik denk dat het wel.
1: Ik wil in ieder geval naartoe.
0: Ja.
1: Wat ook heel bijzonder is, is deze heren die zijn op het moment dat deze radio-uitzending uitgezonden worden gewoon in Nederland aan het optreden. We hebben het over Medeski, Martin en Wood.
0: Ja, en ik ga erheen, hè?
1: Ja, wij zijn er nu. En ze spelen 1 mei in de Lantaarn in Rotterdam. En 2 mei op woensdag in Amsterdam in het Muziekgebouw.
0: Ik dacht in het Bimhuis.
1: Volgens mij is het naar het Muziekgebouw
0: geplaatst. Okay.
1: Maar dat weet ik niet zeker, als jij dat zegt.
0: Ja, nee, dat ik weet het ook niet zeker.
1: Ze hebben een nieuw album uit. Vers van de pers. Het album heet 20. Ik wil daar een track van draaien, die heet Synesthesia.

0: Ja, u luisterde naar Synthesia van Medeski, Martin en Wood. Oftewel Chris Wood op de bass, John Medeski keyboards en Billy Martin op de drums. Dit is natuurlijk bekend geworden, hun samenwerking met Scofield. Maar ze deden al, voordat ze met Scofield speelden, hadden ze al heel wat eigen albums uitgebracht. Dus ik ben benieuwd naar de optredens.
1: Heel erg. We gaan het in ieder geval horen. Wij zijn erbij. Wat ik onlangs ook heb gehoord, en dat komt eigenlijk ook omdat ik stiekem toch wel een beetje trots ben op een Nederlandse band die ik heb mogen produceren. Dat heet namelijk Jungle by Night. Dat is een hit geweest vorig jaar op in het festivalseizoen. Die hebben enorm veel gespeeld van Lowlands tot North Sea Jazz. En ik denk dat ze het komende jaar nog veel meer gaan doen. Omdat ze een prachtig album hebben opgenomen met Afrojazz. Maar niet alleen Afrojazz. Ze hebben dat ook vermengd met andere funkstijlen, Ethiopische invloeden zijn eruit hoorbaar, maar ook zelfs Indonesische, Oosterse klanken komen erop. Ik wilde graag één track draaien die zij hebben geponeerd als hun single. En die heet Ethiopina van hun album Hidden Is Dit Jungle By Night.

0: Ja, dit was het nieuwe album van Jungle by Night. De jonge Nederlandse Afro Department. Het album heet Hidden en is geproduceerd door Wieboud Burkens.
1: Ja.
0: We gaan door met de lang verwachte plaat waar iedereen op zat te wachten met smart. Het nieuwe album van Esperanza Spalding. Die had natuurlijk vorig jaar een topjaar, want die won opeens uit het niets een Grammy. Maar niet de Grammy voor de jazzmuziek, maar gewoon de overall Grammy voor alle muziek, zeg maar. En daar versloeg ze Justin Bieber. Er was ook op internet een enorme hype over. Maar goed, toen moest er een nieuw album komen en dat heeft natuurlijk nog wel een tijdje geduurd. En dit is ook weer op de redactie misschien een goede discussie, want het album moest natuurlijk toch lichtelijk commercieel draaibaar worden. En dat hebben ze ook gedaan. Het is een soort popplaat geworden. R&B, pop. Wel goed geproduceerd. Ik wil daar een stuk van draaien. Dat heet Cinnamon Tree.

0: Ja, dit was Cinnamon Tree van het nieuwe album van Esperanza Spalding. Het album heet Radio Music Society.
1: Ik vind het wel te gek, hoor.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook niet heel erg pop-pop.
0: Nou, ik moet je zeggen dat de keuze van deze track lag wel wat meer in deze radio-uitzending. Wat wij willen horen, zeg maar. Er staan ook echt wat pop-pop-liedjes op. Misschien kan ik daar ook een goed voorbeeld van laten horen. Dit is

0: De nieuwe Esperanza Spalding. Ik vind het een geweldige plaat. Het is misschien niet zo poppy als je denkt aan poppy, maar ze zingt natuurlijk alles. En het is toch ook wel een hele originele manier jazz.
1: Ja, zeker, zeker. Misschien had ik me iets in vergist. Het was ook het eerste indruk die je natuurlijk van zo'n plaat hebt. En je had er misschien iets anders van verwacht. Maar het is zeer goed geproduceerd. Er zijn ook trade tracks geproduceerd door Q-Tip. Die kennen we allemaal van de Tribe Called Quest en van zijn eigen projecten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze dit festivalseizoen ook zeker acte de présence gaat geven op het North Sea en op wat andere festivals. Dus ik ben benieuwd hoe dit live gaat klinken ook.
0: Een brug slaande naar een andere zangeres die helemaal hot is en ook een beetje uit de hip-hop komt. Want Esperanza komt van oorsprong eigenlijk uit de hip-hop. Zat in 2002 een hip-hopgroep, deed de Black Sign Stripe, voordat ze eigenlijk zich toelicht op de jazz. Is de nieuwe Betty Wright. Zij is een co-op aangegaan.

Aan van met The Roots, met de bekende producer en drummer Amir Thompson, Questlove geheten. En als je denkt ook weer van wie was dat ook alweer, Betty Wright. Ze had haar eerste plaat uit toen ze al 14 was, My First Time Around heette dat, maar eigenlijk haar grote hit was in 1971. Clean Up Woman, en toen was ze slechts 17. Daarna heeft ze heel veel platen gemaakt waarvan niet alles altijd even goed. Maar zij heeft een nieuwe plaat gemaakt, dus met The Roots. Met allemaal stoere co-ops. Onder andere met Joss Stone, Snoop Dogg, Lil Wayne en Lenny Williams. De nieuwe album die zij heeft geproduceerd en gemaakt heeft, die heet The Movie. En we gaan een track draaien. Twee tracks eigenlijk. Ik zou graag willen dat Ruben ook zijn favoriete track kiest van het album. De mijne was in ieder geval Look Around, Be

Ja, dit was Betty Wright van het album The Movies. Met The Roots, de samenwerking. We gaan nog één track hiervan draaien. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik melden dat dit alweer het einde is van deze Jazz Not Jazz aflevering. Die gemaakt wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Voor alle info en uitzendingen die nog een keer beluisterd willen worden, kunnen jullie naar www.jazznotjazzradio.nl. Je kan daar ook vragen stellen op het e-mailnummer jazznotjazz@concertzender.nl. Dat is de site van Concertzender, kan je ook nog allemaal info vinden. Volgende week zijn we er weer op dinsdag van 11 tot 12. Ik wil graag afsluiten deze aflevering met Hollywood van hetzelfde album. Tot volgende week.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Mijn naam is Arjan Huizer. Na de herkenningstune gaan we luisteren naar Don Kronick met Heart of Darkness. Kronick was een beroemde sessiemuzikant, maar heeft een aantal soloalbums opgenomen, waaronder voor het opnieuw tot leven gewekte Blue Note. Beide met een akoestisch septet. De blazerssectie bestaat uit een tenor, een trompet, een trombone en een basklarinet, wat zeer mooie klankkleuren oplevert. Daarna speelt Dr. John de spreekwoordelijke melting pot uit New Orleans, het mysterieuze Lilien Dessant.

Tijd voor een blokje van drie nummers. Uit 1975 Bobby Hutcherson met Montara van een album met veel Latin-invloeden. Daarna gaan we verder met Braziliaans van Chico Buarque en het nummer Essa Moça Tá Diferente in ons beste Portugees. In het kader van de minder zinvolle informatie is zijn volledige naam Buarque de Holanda. Een vrolijk samba-ritme met een heel klein beetje Nederlandse origine. Afsluiter is George Russell met Kentucky Oysters. Alleen al het hoesontwerp van dit album Stratus Thunk is dit nummer de moeite waard.

In de tweede helft van de jaren 70 nam een groep genaamd Caldera 4 albums op voor een groot platenlabel. Met jazz, rock of fusion, om het beestje een naam te geven. Maar wat ons betreft goede en tijdloze muziek. Belangrijke leden van deze band waren Jorge Struns op gitaar en Carlos Vega op het slagwerk. Het nummer heet Coasting.

Nog drie mooie nummers op een rijtje. Duke Ellington heeft een klein oeuvre aan zogenaamde train songs nagelaten. Gedurende zijn hele carrière componeerde hij nummers gerelateerd aan de treinenwereld. Duke bracht met zijn band een belangrijk deel van zijn leven door in treinen, die voor hem, en daarmee ook voor ons, intrigerende geluiden maakten. Het gekozen nummer heet Daybreak Express. Dit waren andere tijden, terug naar de onze. Thundercat, bassist, zanger en veel meer in de moderne scene. Als wij hem horen zingen, moeten we onwillekeurig altijd aan George Duke denken. En dat stemt ons vrolijk. Them Changes is het nummer dat gedraaid wordt. Terug naar 1949 met Ted Dameron en Fats Navarro van een fijn dubbelalbum met daarop al hun Capitol en Blue Note opnames. Het nummer dat we draaien is Symphonette.

Kenny Kirkland werd vooral bekend als pianist van de broertjes Marsalis en later nog bij Sting. Er werd gedurende zijn te korte leven één soloalbum op het GRP-label opgenomen. Met voor dit label behoorlijke recht toe recht aan jazz. En goed ook. Het eerste deel van het nummer wordt bij elkaar gedrumd door Jeff Watts als intro voor het nummer Steepium Faith. Als één na laatste nummer Beautiful Love van Shirley Horn. Beautiful Love is een prachtige standard die wat ons betreft veel te weinig wordt gespeeld. Shirley begeleidde zichzelf normalerwijs op de piano, maar hier is de Belgische gigant Toots Tielemans in deze rol meer dan aanwezig. Het album is uitgebracht in 1991 en Toots speelt natuurlijk harmonica, maar ook nog gitaar.

Dank weer voor jullie aandacht. Dit was Jazz Not Jazz op de Concertzender. Als eindtune The Love Connection van Freddie Hubbard. Heel graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grace, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de Boogaloo van Lou, de derde aflevering in een vierdelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. Vandaag nemen we mee naar de succesvolle Boogaloo en funk jazzjaren van Donaldson op Blue Note. We beginnen met Alligator Boogaloo.

We hoorden Lou Donaldson met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty. Gitaar George Benson. Hammond orgel Lonnie Smith. Drums Idris Mohammed. Donaldson bedacht veel van zijn groove tunes tijdens zijn clubtoertjes. Alligator Boogaloo is Donaldson's grootste hit. Gek genoeg kwam het nummer toevallig tot stand. Er waren nog enkele minuten studiotijd over en Donaldson kwam met deze lick op de proppen. Donaldson vertelde in zijn interview met journalist Mark Jazzworks Myers hoe hij aan de titel kwam. Hij hield van een potje golf. Toen hij de bal een keer in de berm sloeg in Florida, hield de caddy hem ervan de bal te halen. Er zat er namelijk een alligator verscholen. Donaldson vond alligator wel lekker bekken, vandaar Alligator Boogaloo. In 1967 was Donaldson teruggekeerd op het oude nest, namelijk Blue Note. Donaldson stond van 1952 tot 1963 onder contract bij Blue Note. Daarna nam hij platen op voor Argo, het dochterlabel van Chess Records in Chicago. Blue Note ging verder onder de paraplu van major label Liberty. Maar Donaldson, die altijd feitelijk ook een R&R-man was geweest, kreeg carte blanche. In het volgende blok eerst One Cylinder, ook van de plaat Alligator Boogaloo. Daarna Sweet Slumber, de comeback van Donaldson op Blue Note was, voor de duidelijkheid, niet met funky jazz, maar met Lush Live, een album met ballads. Een prima plaat waarop de typerende fluwelen alt van de Donaldson centraal staat. Op Sweet Slumbers hoort u onder andere wereldtoppers als Freddie Hubbard op trompet, Wayne Shorter, tenor sax en McCoy Tyner, piano. Vervolgens Ode to Billy Joe, Donaldson's versie van Bobby Gentry's megahit uit 1967. Het staat op de plaat Mr. Shingling uit 1968. Op gitaar Jimmy Ponder, Hammond-orgel, Lonnie Smith en drums Idris Mohammed. Daarna twee tunes van Midnight Creeper uit 1968. De titelsong Midnight Creeper, geschreven door Donaldson, en Bag of Jewels, geschreven door Lonnie Smith. Midnight Creeper is een hoogtepunt uit het jazz-funk-oeuvre van Donaldson. De sessie heeft vaart, sterke composities en pittige solo's. De band bestaat uit Blue Mitchell op cornet, George Benson, gitaar, Lonnie Smith, Hammond-orgel, Idris Mohammed, drums.

Je hoorde een non-stop uur Jazz Not Jazz Radio. En voordat we de laatste track gaan draaien, noem ik nog snel even alle artiesten op in volgorde. Zoals je die gehoord hebt, we draaiden als eerste Hanlitz Groep. Die heeft een prachtig album gemaakt, dat heet Epiphany. Gevolgd door Portico Quartet. Dat is een band die je hoog genoteerd ziet staan in de Jazz Not Jazz lijst. En de Jazz Not Jazz lijst, die kan je weer vinden in Jazz Magazine Jazzism. Daar werken we graag mee samen en daar stellen we ook dit programma mee samen. Gevolgd is dat weer door Georgia and Muldrow. Die heeft een hele goede plaat gemaakt. Dat heet Seed samen met Madlib. Daarna hoorde je Flacco en de Japanner Taku. Taku die heeft een eerbetoon aan J. Dilla gemaakt. Long Arm. En als laatste track hoorde je zojuist Toki Monsta. Mocht je oude uitzendingen willen terugbeluisteren, zoals deze bijvoorbeeld, dan kan je naar onze eigen website gaan, jazznotjazzradio.nl. Of je kan ons een mail sturen met vragen en verzoeken, jazznotjazz@concertzender.nl. Ook op concertzender.nl kan je nog veel meer informatie vinden, agenda's, oude uitzendingen en nog veel meer moois en nuttigs. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur en dan wederom met mij aan de microfoon, maar ook dan mijn mede-presentator Ruben van Roon. We gaan draaien de laatste track van vanavond. En dat is van Shiketo. En die track heet

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou, de vierde en laatste aflevering over alt-saxofonist Lou Donaldson. We nemen u mee naar de succesvolle boogaloo en funk jazz jaren van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Hot Dog.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson's soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoesen maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de altsaxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson's Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt, althans hij doet een poging.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas, diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jigs Jazz, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat de Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu-label heel succesvol. Vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul-jazz-artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers. Met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazzbeweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. Je hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt. En zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos. Bouillon. Het is een soort Flying Lotus DJ.
2: En, uit Frankrijk?
1: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract. En nog veel andere muziek.
2: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins. Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgia Ann Muldrow. Die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Expressions. En daar onder andere ook Georgia Ann Muldrow. Maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neris-album.

0: A Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook de initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Matt de Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies en Waterboarding.

In het programma Groove and Grease hoorde u Jimmy McGriff, Odell Brown, Shirley Scott en Stanley Turrentini. We gaan verder met tenorsaxofonist Gene Ammons met Jimmy Webb's Didn't We. Ballads deden het in de jukeboxen van Amerikaanse binnensteden erg goed. De Tough Tenor uit Chicago, geboren in 1925 en overleden in 1974, maakte het lied door zijn imposante sound en subtiele melodische variatie tot een uniek verleidelijk geheel. We gaan dan verder met de dit jaar 90 geworden alt-saxofonist Lou Donaldson, met Who's Making Love van Johnny Taylor. De door Charlie Parker beïnvloede pionier van hard bop transformeerde in de late jaren 60 in een razend populaire funk-jazz-artiest. U hoort onder andere Idris Muhammad op drums. Daarna een stuwende versie van The Beatles' Hey Jude, uitgevoerd door Clarence Wheeler en The Enforcers. Zij hadden hun sporen verdiend bij Jack McDuff, Sonny Stitt en Sonny Criss.

Dit is de concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz, de Jazz Crusaders, en zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White, en ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is Jazz Not Jazz. En zoals u gewend bent rond dit tijdstip, een samenstelling door Jan-Pieter Overmars. We beginnen met een trio nummers dat de veelzijdigheid van ons programma zal waarmaken. Allereerst Don Ellis met Open Beauty. Het komt van zijn hitalbum Electric Bath. Het is prachtig ingehouden en dus zonder het kenmerkende absurde tempo. Maar ook dit kon Don compositorisch aan. En let vooral op het prachtige einde. Dat Burt Bacharach onvoorstelbaar mooie tijdloze melodieën en liedjes schreef, ja, dat weten we wel. Maar toch dit weer uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ja, leg maar eens uit aan jonge lui wie dat waren. Robert Redford en Paul Newman. Muziek zo superieur dat we het een keertje moesten draaien in dit programma. De titel South American Getaway. En dan sluiten we dit blokje muziek af met nieuwe muziek van het Duits-Noorse duo Henrik Schwartz en Boege Wesseltoft. Van het album Duo 2 is dit Bastorius. Inderdaad, een woordspeling.

Dat was Jeff Beck met 'Cause We've Ended As Lovers. Voor de derde keer behandelen we de haat-liefde-verhouding van Frank Zappa met jazz. Deze keer een voorbeeld van pure liefde. En voor Frank erg lastig, want zonder enige ironie prachtig uitgevoerd. Dit is Stolen Moments van Oliver Nelson. Het tussenstuk in het nummer is dan wel weer oldschool Zappa, samen met notabene Sting. Vervolgens draaien we op verzoek onze intro-tune, in de volledige versie. Sonny Rollins met Grand Street. We sluiten de show af met een soort van dubbele jazz cameo. Material was een vroege band van onze huisvriend Bill Laswell. Zij namen een cover op in 1982 van het nummer Memories. De eerste opgenomen lead vocal voor Whitney Houston. De saxofoonsolo in het nummer is van Archie Shepp. Een man van de avant-garde, maar hiervoor zijn doen toegankelijk en prachtig.

Mr. Sting, ladies and gentlemen, Mr. Sting.

Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

Bas Kerks is verantwoordelijk voor de aftrap. Mede-uitvinder van wat wij tegenwoordig yacht rock noemen. Uit de jaren 70 en wat vooral betekende sterke composities, topstudio-muzikanten en een randje van jazz, blues en funk. Dit is van later en een origineel bluesnummer. Ask Me About Nothing But The Blues. In deze show twee keer een nummer van Ennio Morricone. Uitvoerende zijn Grégoire Marais en Romain Collin met Hoe Kan Het Ook Anders, een zware beïnvloeding door Toets. Van een album uit 2024 is dit The Ecstasy of Gold. Little Feat is een Amerikaanse band uit de jaren 70 onder leiding van de briljante Lowell George, de zanger, gitarist en leider-componist. De groep bestaat nog steeds, maar na het vroege wegvallen van George niet meer op het hoge niveau van die beginjaren. Dit is een live uitvoering van het nummer Dixie Chicken met halverwege het nummer A New Orleans Break. Bill Payne op de piano en Tower of Power blazers.

Nu we het al eerder hadden over het doorbreken van muzikale grenzen, kan Joe Zawinul niet meer ontbreken. Van een live dubbelalbum is dit de compositie Indiscretions. Bassisten op deze plaat zijn Victor Bailey en de hier excellerende Richard Bona. Belofte maakt schuld. Nog een stuk Ennio Morricone door Marais en Collin. Deborah's Theme. Joni Mitchell sluit dit programma af met een heropname van Be Cool. Met het orkest onder leiding van Vince Mendoza en de saxofoon van Plas Johnson.

Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

We trappen af met twee zangtalenten die een grote ster moesten worden. Maar het duurde nog even voordat ze in de juiste omstandigheden terechtkwamen. Allereerst Lou Rawls. Al jaren binnen de blues, jazz en gospel een household naam. Maar pas bij het Philadelphia label het grote succes door de producers, componisten en het voortreffelijke orkest. De prachtige titel is If I Coulda, Woulda, Shoulda. Charles Lloyd werd vooral bekend als onderdeel van de vooruitstrevende hoek in de jazzmuziek. In 2024 brengt hij een nieuw album uit dat direct wordt genoemd als een van de albums van het jaar. Op het ECM-label met een klassiek pianotrio achter hem. Titel van het nummer is The Water Is Rising. Recent draaiden wij een nummer van het tributealbum voor Miles Davis getiteld So Near, So Far. Wat ons betreft een van de beste in dat mini-subgenre. De andere is I Remember Miles. Shirley Horn maakte zeer originele keuzes. My Man Is Gone Now. Niet in de uitvoering zoals op het album Porgy & Bess, maar veel eerder, geïnspireerd door de late uitvoering op het elektrische comeback-album We Want Miles.

De laatste jaren maakt Van Morrison het wel heel erg bont, met enerzijds complottheorieën en anderzijds ongeïnspireerde live- en studio-uitvoeringen. Dit is van veel langer geleden, Listen to the Lion. De eindeloze vocale improvisaties naar het einde van het nummer blijven recht overeind. Een jazz cameo door Connie Kay op drums in de Modern Jazz Quartet. En, om compleet te zijn, ook een soort van hard rock cameo op gitaar door Ronnie Montrose. Charlie Hayden en Pat Metheny spelen zeer ingetogen en bewogen een popliedje. The Moon is a Harsh Mistress. Aretha Franklin was natuurlijk die andere vocalist die een lange weg aflegde voordat het grote succes kwam. Gospel, jazz, blues, het werkte niet echt. Ondanks de serieuze maatschappij.

een ongekend muzikaal avontuur, zowel in concept en als constructie, zowel als het performance gedeelte, hoe het dan daadwerkelijk wordt gespeeld en alle communicatieve aspecten daarvan. Ja, veel beter wordt het niet, zou ik bijna willen zeggen. En dat kan ik rustig zeggen, want het is mijn eigen programma. Laumes heeft er nooit een geheim van gemaakt dat pianist Bill Evans een van zijn allergrootste helden is. En op het album Fictionary uit 1993 speelt hij trio, net als Keith Jarrett, die er zo bekend mee geworden is, en Bill Evans, waar eigenlijk alle trio-pianisten schatplichtig aan zijn. Het genre van het pianotrio. En dat doet Laumes met vlag en wimpel. We draaien één track hiervan. Het is Something Left Unsaid.

Dat was het Laomees trio. En gaan we nog verder afpellen, dan houden we alleen Laomees en de piano over. En dat is precies waar we nu naar gaan luisteren. Laomees maakte in 2000 het trioalbum Solo Improvisations for Expanded Piano. En daar is goed te horen hoe ongelooflijk goed hij eigenlijk speelt. En vraag je misschien af, waar hoor je dat dan in terug en waar moet ik dan op letten? En is dat wel zo? Nou, allemaal goede vragen. Wat mij opvalt is hoe vloeiend hij eigenlijk speelt. Hè? De afwezigheid van technische beperkingen om zijn ideeën uit te voeren. Je wordt echt overspoeld met pure muzikaliteit zonder dat hem iets in de weg zit. Nou, dat is vrij bijzonder. Als je dat kunt spelen, dat is het al heel bijzonder. Maar als je dat ook nog kunt laten horen in je improvisatie, dan ben je echt een grootheid. Wat ik ook hoor is het gevoel voor detail en nuance. Sommige noten net iets langer laten klinken, sommige noten net iets zachter spelen. Allerlei harmonische details. Het zit vol met dit soort schitterende dingen. Hier is Laomees solo.

U zult het met me eens zijn dat Lyle Mays zo'n zeldzaam goede muzikant is dat je er gewoon stil van wordt. En alles wat overblijft is een diepe buiging. We gaan nog even terug in het archief naar de periode waar u hem waarschijnlijk van kent en ik ook, namelijk die platen met en de concerten met de Pat Metheny Group. En ik wil er toch een paar tracks uithalen die in mijn ogen heel bijzonder zijn. En de eerste is van Still Life Talking, het album uit 84 uit mijn hoofd. En een van die tracks is die heet Talk, of voluit It's Just Talk. Een heel swingend, op Braziliaanse elementen gebaseerd, dansachtig ritme. Een muzikaal feest, ook bijzonder goed geconstrueerd. En wat hier natuurlijk opvalt voor de kenners, is dat bekende kost, is de piano solo. Wat hij daar allemaal uit de piano tovert, is, ik word er al heel erg blij van. Het is een euforische solo, als je het mij vraagt. Pat Metheny heeft er al iets over verteld en die zei, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n goede muzikant ontmoet als Lyle Mays. En ze kregen meteen een klik en zijn hun leven lang blijven samenwerken. En daar mogen we heel blij mee zijn. It's Just Talk.

swingt de pan uit. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel dat je zo hard kunt swingen en dat je toch alles onder controle hebt. Ik vind dat een fascinerend iets. Bij controle denk je toch aan een soort angst om het verkeerd te doen of een bepaalde spanning die er op de spieren zit. Maar bij Lao Mees gaat alles bijna vanzelf en het stroomt en het dit is een muzikale flow van de hoogste orde als je het mij vraagt en dan nog met die geweldige band. Dus ik moet hier altijd een dansje op doen. Ik weet niet hoe het bij u is in de auto of in de huiskamer. Ik wil nog een andere track van de Pat Metheny Group eruit lichten van de live plaat Travels. Is dit nummer San Lorenzo. En wat er in dit nummer gebeurt is eigenlijk vrij absurd. Het ontvouwt zich als een uitgestrekt arrangement van een virtuose, bezielde groep die gewoon heel lang al met elkaar samenspeelt. En je zou denken van, er wordt gewoon lekker gespeeld. Maar op een gegeven moment komt dan het solo gedeelte van Lao Mees. En het enige wat hij krijgt is een paar tikken op een cymbal en een hele tijd dezelfde basnoot. En wat Lao Mees daarmee doet en de spanning die hij opbouwt en wat er allemaal voorbij komt, dat vind ik ongelooflijk. Ik neem mijn hoed af voor Lao Mees en ik groet u tot de volgende keer. Dit is San Lorenzo.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaumann. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!